Dom op pas wat mensen vaak heb je zijn. En dan is het zo in de hoofd van het zoeken. Voor het dan bij dat doen, dat moment op doen. Aan de mensen heel